Amulet, amulet, amulet. Amun mani lafken, kitu finga kuyam. Pela finga kuyam nai. Amulet, amulet, amulet. Amun mani lafken.